soms zit het in het paarse de pas. Dat kan zijn en dat helemaal nog verserief. Ze vertelt nog erin, ze heeft de kerst mee, boer ze jeet dan. Voor die jeetje, ik jou verstaan, zo. Zijn er verstuurd.